gezien. Zo spijt toen ik niet meer. Wees op je wit, wit weg van nacht die had er. Die niet hangt, is je fijn. Als je wist, wie ligt iets brug. Oké, we nee. Hoe is het, wees iets is. Wees iets is. Ik hoop dat je weet wat het heist. Als je wil de zwammen is zijt. Krimo en Piri toch blijven te heim. Schlaf van nog wat hoe zo kees. Het werd de dag, werd de kraal. Ik doe het met de sluit. Broeg je verspijs op je mijn schoud.